0: veel van jouw thuis naar de werkplek was.
1: Nou, wat ik wel wat gaan doen. Dat ga je doen. Dat wat je gaat doen.